bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3 uur. Goeienacht.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminee, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee.

chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
4: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we een fantastische zondag met zonneschijn van 's morgens tot 's avonds. Hooguit wat hoge wolkensluiers voor de rest, dus een en al zon dat de klok slaat opnieuw. Hierbij waait er initieel een zwakke oost- tot noordoostelijke wind, waardoor het ook hier aan zee redelijk goed kan opwarmen. We kunnen maxima halen van misschien zelfs net 25 graden, maar in de loop van de middag steekt een zeebries op. Die wordt uiteindelijk matig en tegen de avond zelfs vrij krachtig qua intensiteit, met rukwinden tot 50 km per uur vanaf het noordoosten dan, waardoor de temperatuur in de loop van de namiddag wel opnieuw wat kan gaan zakken. Maar het blijft dus volledig zonnig en droog. Dieper in de provincie, zeker richting het zuiden, gaan we opnieuw richting de tropische 30 graden. Fijne zondag!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Robbe Willaert is één van hen.
4: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
3: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden, tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we een fantastische zondag met zonneschijn van 's morgens tot 's avonds. Hooguit wat hoge wolkensluiers voor de rest, dus een en al zon dat de klok slaat opnieuw. Hierbij waait er initieel een zwakke oost- tot noordoostelijke wind, waardoor het ook hier aan zee redelijk goed kan opwarmen. We kunnen maxima halen van misschien zelfs net 25 graden, maar in de loop van de middag steekt een zeebries op. Die wordt uiteindelijk matig en tegen de avond zelfs vrij krachtig qua intensiteit, met rukwinden tot 50 km per uur vanaf het noordoosten dan, waardoor de temperatuur in de loop van de namiddag wel opnieuw wat kan gaan zakken. Maar het blijft dus volledig zonnig en droog. Dieper in de provincie, zeker richting het zuiden, gaan we opnieuw richting de tropische 30 graden. Fijne zondag!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
4: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostense muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we een fantastische zondag met zonneschijn van 's morgens tot 's avonds. Hooguit wat hoge wolkensluiers voor de rest, dus een en al zon dat de klok slaat opnieuw. Hierbij waait er initieel een zwakke oost- tot noordoostelijke wind, waardoor het ook hier aan zee redelijk goed kan opwarmen. We kunnen maxima halen van misschien zelfs net 25 graden, maar in de loop van de middag steekt een zeebries op. Die wordt uiteindelijk matig en tegen de avond zelfs vrij krachtig qua intensiteit, met rukwinden tot 50 km per uur vanaf het noordoosten dan, waardoor de temperatuur in de loop van de namiddag wel opnieuw wat kan gaan zakken. Maar het blijft dus volledig zonnig en droog. Dieper in de provincie, zeker richting het zuiden, gaan we opnieuw richting de tropische 30 graden. Fijne zondag!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
4: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee. Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Nicole Lefevre met sculpturen en Thierry Tirentijn met schilderkunst in acryl bewonderen. Vandaag tussen 2 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen. De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaatstraat nummer 150 in Oostende en is open tussen 2 en 6. En dan nog dit, tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan, of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Nog tot 7 augustus. Tot zover deze daglapper, nog een fijne zondag.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Camping Federatie. De branden hebben amper impact op reizigers. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in de Zondag. Gert Verhoeven.
4: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30, 40 kilometer konden uitwijken.
3: In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er zijn geruchten dat er een feestje voor een hoge Russische generaal aan de gang was. Er is nu een terreuronderzoek geopend. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er nu al vanaf €27.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO speelde 2-2 gelijk tegen Lierse in een vriendschappelijke wedstrijd. De Oostense doelpunten waren van Dumoulin en Santens. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostense Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
4: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO speelde 2-2 gelijk tegen Lierse in een vriendschappelijke wedstrijd. De Oostense doelpunten waren van Dumoulin en Santens. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
4: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.
1: Een zomerlang ouderwetse radio.

moest ik wel opnieuw weer koffie maken.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.
3: Well, you know you may.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Nicole Lefevre met sculpturen en Thierry Tirentijn met schilderkunst en acryl bewonderen. Vandaag tussen 2 en 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen. De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaatstraat nummer 150 in Oostende en is open tussen 2 en 6. En dan nog dit, tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan, of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Nog tot 7 augustus. Tot zover deze daglapper, nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan, om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
4: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
3: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, dat meldt de lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
5: Het is op papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus onze bedoeling is om die leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
3: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO speelde 2-2 gelijk tegen Lierse in een vriendschappelijke wedstrijd. De Oostense doelpunten waren van Dumoulin en Santens. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostense Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
4: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen en zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomeravond van 7:30 tot 8:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO speelde 2-2 gelijk tegen Lierse in een vriendschappelijke wedstrijd. De Oostense doelpunten waren van Dumoulin en Santens. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
4: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het 3e leerjaar tot het 2e middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonsbeurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse droneaanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Theat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Er staat initieel wel dus een vrij krachtige wind vanaf het noordoosten die in de loop van de avond zal gaan afzwakken. We krijgen dan een heldere tot licht bewolkte nacht, maar de warmte die blijft wel wat hangen, waardoor de minima morgenochtend hier aan zee uitkomen rond de 19, misschien zelfs 20 graden nog altijd. En morgen dan krijgen we opnieuw veel zonneschijn. In de loop van de dag ook wolkenvelden, want de onstabiliteit neemt toe en er zijn enkele weercomputers die in de loop van de avond flinke onweersbuien verwachten vanaf het zuidwesten. En dit ook omdat de temperatuur opnieuw de hoogte inschiet. Dankzij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind zou het morgen opnieuw 30 graden kunnen worden hier aan zee, met elders in de provincie mogelijk uitschieters tot 35 of iets meer, waardoor het dan tegen de avond dus voldoende onstabiel wordt met kansen op onweer. Dat is op te volgen. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Perhaps.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO speelde 2-2 gelijk tegen Lierse in een vriendschappelijke wedstrijd. De Oostense doelpunten waren van Dumoulin en Santens. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Anne Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostense Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
4: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Er staat initieel wel dus een vrij krachtige wind vanaf het noordoosten die in de loop van de avond zal gaan afzwakken. We krijgen dan een heldere tot licht bewolkte nacht, maar de warmte die blijft wel wat hangen, waardoor de minima morgenochtend hier aan zee uitkomen rond de 19, misschien zelfs 20 graden nog altijd. En morgen dan krijgen we opnieuw veel zonneschijn. In de loop van de dag ook wolkenvelden, want de onstabiliteit neemt toe en er zijn enkele weercomputers die in de loop van de avond flinke onweersbuien verwachten vanaf het zuidwesten. En dit ook omdat de temperatuur opnieuw de hoogte inschiet. Dankzij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind zou het morgen opnieuw 30 graden kunnen worden hier aan zee, met elders in de provincie mogelijk uitschieters tot 35 of iets meer, waardoor het dan tegen de avond dus voldoende onstabiel wordt met kansen op onweer. Dat is op te volgen. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO speelde 2-2 gelijk tegen Lierse in een vriendschappelijke wedstrijd. De Oostense doelpunten waren van Dumoulin en Santens. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
4: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt, dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan, eigenlijk magnifiek.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: De hele avond. Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
4: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
3: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij de botsing van 2 blushelikopters. Het zijn de inzittenden van 1 van de 2 helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De 2 helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de 2e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bossuyt werd 4e. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
5: Gewoon voor ons ploeg, Team SWX Pro Team, is het een droomstart van deze Tour. 2 ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
3: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maximaal tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO speelde 2-2 gelijk tegen Lierse in een vriendschappelijke wedstrijd. De Oostense doelpunten waren van Dumoulin en Santens. De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
3: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
2: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostense Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
4: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

0: free.
1: Welkom bij Noordzee Gold.